i tōku nei paruparu kia vai Mārie te māru iroi o te Mesia i runga i aku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea rekareka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te Mesia nei, kia paruparu o ki aura, te māru iro ira i reira. E teia nei, e mea rekareka i aku te paruparu, te aka kino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te Mesia nei, kia paruparu o ki aura, te māru iro ira i reira. Oi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā irawa i roto i tō oworaang.